0: feiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam, is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft het veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

een opzettelijke daad, maar daar blijken nu dus geen aanwijzingen voor. Naar het US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen

0: dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. En vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Jora!

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of die twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk. Dat zegt het parket daar. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten zeker 186 passagiers. 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad. Maar daar blijken dus geen aanwijzingen voor te zijn. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale, daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OA Leuven nu op de 17e plaats. Cercle is 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt ook droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. En dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: zondag de 13e. Ja, ik ben een beetje bijgelovig, maar zondag de 13e kan geen kwaad normaal gezien. I'm Every Woman van Chaka Khan. Een hele goede morgen allemaal.
1: Chris van Opstal.
0: Creedence Clearwater Revival in the Cotton Fields.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
9: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Ja, ik moet u niet vertellen dat die Rick James natuurlijk heel wat mooie vrouwen versleten heeft. Hij had daar ook wel oog voor natuurlijk. She's a super freak was dat. En we gingen daarvoor terug naar het begin van de jaren 80. Eens even kijken. We gaan naar zaterdag 2 december al. Ja, ik weet het, dat is nog aardig op tijd. Maar zaterdag 2 december om 20 uur komt het orkest van de VUB naar Den Amer in Diest. Het is een 85-koppig ensemble en brengt een mix van klassieke composities, filmmuziek en gesproken woord onder de titel Multitude. Voor meer informatie kan u terecht op ticketwinkel.be. Dit, beste vrienden, is Randy Crawford. I

Love Unlimited Orchestra. I'm so glad that I'm a woman. 1981. Het was het vaste begeleidingsorkest van Betty White. Ja, die madame die scoorde af en toe ook een aantal hits. Jimmy Frey, ja, Saragossa, Saragossa zingt hij. Maar u moet weten, hij is daar nooit geweest. Het is gewoon fictief. De Jimmy is nooit met zijn fans naar Saragossa geweest.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Man at Work. Uit Australië komen ze. Je hoorde Down Under. En daarvoor Peter Orloff met Ein Mädchen für immer. Dat was een hitje in 71. Dit is Demerstad. Goedemorgen. Met een vergeten nummer van Body M hoor je niet zo vaak meer op de radio. Deze

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.

Jerry Rafferty en Right Down the Line. Ja, maar ja, het moet niet altijd Baker Street zijn. Hij heeft veel meer mooie dingen gemaakt dan dat natuurlijk. Ik neem u snel mee naar 8 uur met Diana Ross. Hier is I'm Coming Out en zometeen tijd voor het nieuws.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren uniek. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij en vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: Goedemorgen, Phil Collins was dat een Two Hearts. Uit, dat kwam toch uit film Buster, hè, als ik mij niet vergis. Ja, het was een hele tijd geleden al, 1988. Fijne ochtend, op zondagochtend zit je bij Demerstad, hier zit je goed.
1: Chris van Opstal.
0: Ja, met Wim de Kranen, die van Hier laat ik je los, Tim. Met dit keer het verhaal over Rosanne.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 88 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Dancy C doet de Wall Street Shuffle. Ondertussen zijn ze op het festivalterrein langs de oude Tiense baan in Scherpenheuvel zich hem al serieus in gang geschoten voor Love for Life. Want volgende vrijdag en zaterdag, dus 18 en 19 september, dan is het daar weer Love for Life met tal van optredens. En ik heb me laten vertellen dat de hele zooi uitverkocht is.

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ja!

0: Manfred Mann was dat, een ho-ho, set the clown. Daarvoor Hamilton Bohannon en Everybody Do the Disco Stamp in 1975. Radio Demers dat met Albert Hammond. Die heeft al beslist dat hij niet in een vliegtuigongeluk wil sterven. Ja, dan moet hij niet vliegen, hè, jong. Dan kunnen dat al uitsluiten. I don't want to die in an air disaster.
1: The engine.

0: Er veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uit zonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Stiekem verliefd was ik op Lio in 1980. Ondertussen is dus dat ook weer voorbij gegaan, hoor. Amoureux solitaire. We hadden ook de Dizzy Man's Band met die opera. En dit is Mariah Mantel. Ja, je hebt zo van die platen met ingewikkelde teksten waarvan je eigenlijk denkt van, wat zingt ze nu? Ik kan niet meezingen. Maar met dit zou het moeten lukken, hè. Het heet gewoon Dida

De Beatles waren dat in de Magical Mystery Tour, beste vrienden, uit 1967. Voilà, het is bijna 9 uur en tot aan de 9 nog de Stranglers met You Better Watch Out for the Skin Deep. Ja, dat komt allemaal dik in orde. Het nieuws van de 9 komt eraan. Zo meteen ben ik uiteraard bij terug voor het derde uur van de ochtend op deze zondag.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld. Van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in onze maatschappij. In Oost-Rozebeke...

0: West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken in de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. En eerder gisteravond speelden OHA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHA Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OHA Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten. Met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Iedereen klaar om ervoor te gaan? Jazeker. Are you ready? Are you ready to go? Billy Ocean was dat, de man met de natte achternaam. Hè? Ja, Billy Ocean heeft hem wel natuurlijk. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom. Chris van Opstal. Jerry Jackson, Teller, Johnny said goodbye. En weg was de Johnny.
1: Hello.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
6: Herfst. Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Stel het je in de ruit van de werkkamionet, Silk.

Marianne Rosenberg, ik ben wie doe. U weet dat we hier bij Demerstad niet vies zijn van een aantal talen door elkaar te klodderen. We gaan van Duitsland nu alweer naar het Franse, want Petula Clark is erbij. La nuit n'en finit plus. Ja, die had niet zo'n beste nacht achter de rug. Oh.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Dat kan even duren. Cliff Richard was er ook bij met I Could Easily Fall in Love with You. Dat is waar, hè. Verliefd worden, dat gaat automatisch. Je moet daar niks voor doen, hè. Dat passeert gewoon, hè. Dit is Fisher Z of Fisher Z.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Mark Knopfler en zijn mannen, de Dire Straits, met een niet zo bekend nummer, maar wel leuk, hè? Kan je ook leuke danspasjes op doen, naar het schijnt. De buik van de Dire Straits. Doe maar, hebben we nu. Ze werden wel eens de Nederlandse Beatles genoemd. Maar misschien was dat een beetje overdreven. Hier zijn ze met de

0: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Sheriff Dean and Do You Love Me uit 73. Het is bijna 10 uur en tot aan het nieuws nog de Bee Gees met het prachtige Night on Broadway. Zo dadelijk een nieuwe aflevering van Graffiti tussen 10 en 12. Ik wens je voor vandaag een fijne verderzetting van deze zondag en blijf uiteraard bij Radio Demerstad voor de grootste classics.

0: het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Soehal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld, van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in de maatschappij. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aanzet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En vandaag openen een 50-tal Vlaamse boerderijen hun deuren en stalpoorten voor de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van onder meer de Boerenbond. De focus dit jaar: de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten kleiner maken. De boerderijen liggen verspreid over fruitbouwers, stokerijen, serres, noem maar op. Je vindt ze allemaal op de website dagvandelandbouw.be. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er dan een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: Een nummer van The Shocking Blue in de discoversie. Ook al 40 jaar oud intussen. Venus van Bananarama. En daarmee begonnen we op deze zondag voormiddag. Even over 10. Het is 13 september intussen. Welkom bij Demerstad. En dank je, Chris, voor de ochtendelijke uren. Wij zijn samen tot 12 uur. En zetten de activiteiten op een rij voor vandaag. In en rond de Demerstad. In een samenstelling en een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: En dit komt uit de beginperiode van Willy Sommers.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

The Best of My Love, dat werd ons voorgeschoteld door The Emotions. En daarvoor Lady Love Me, ook al liefde bij George Benson. Het is vandaag de slotdag van Houwaard Leeft. En je kan nog op weg voor de mountainbike toertocht. En na de middag dan is er animatie voor de kinderen. Meer info op de website van de gemeente Tielt-Winge. In Hangar 27 in Sint-Truiden kan je nog terecht voor de Collector Geeks. Dat is de verzamelbeurs van Limburg voor elke collector. Je kan komen snuisteren en ruilen bij de standhouders. En er zijn foodtrucks en er is ook animatie. Meer info op collectorgeeks.com. En de Giro-jongens van Rillaar die vieren hun 75-jarig bestaan aan de Kortakker. Zo kan je onder andere vandaag tussen 12 en 6 deelnemen aan een Homo Universalis, waarbij teams het tegen elkaar opnemen. Zeker de moeite. En het is ook de slotdag van de torenfeesten aan de Maagdentoren in Zichem. Het middeleeuws kampement is intussen open voor kinderanimatie. Je kan je vanmiddag te goed doen aan een middeleeuws eetfestijn. Er is een feestelijke intrede en een ambachtenmarkt. Je kan doorlopend getuige zijn van het riddertoernooi. En er zijn optredens van Dansclub Optimi en de fanfare de Sint-Jans-vrienden. Er zijn ook gidsbeurten ingelegd en er is gezorgd voor kinderanimatie. De toegang is daar gratis op de torenfeesten aan de Maagdentoren in Zichem. En nu feliciteren we de frontman van Chicago. Peter Cetera wordt 82. Dit is Chicago met Baby, What a Big Surprise.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een klassieker van Dave D, Dozy, Beaky, Mick & Titch, The Legend of Xanadu. En een noodkreet kwam van ABBA in SOS. Nog tot 4 uur ben je welkom op de rommelmarkt van de Groenhoef in Schoonderbuken. En tot 1 uur kan je aan zaal De Kring in Bekkevoort van start gaan voor een kermiswandeling over 5 of 10 kilometer. Een organisatie van de Heuvelstappers. En tot 1 uur vindt op campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats voor planten en bloemen, groente en fruit, textiel en verzorging en ook lederwaren. Je zal er ongetwijfeld wel wat op de kop kunnen tikken. En om 2 uur vanmiddag nemen natuurgidsen je vanuit het bezoekerscentrum in Diest mee voor een tocht in het Webbekomsbroek. En dat allemaal in het kader van de Open Monumentendag. Straks trouwens nog meer evenementen in dat kader. En nu naar de band Was Not Was. En Don Was, bassist en producer van de groep, wordt 74. Dit is Walk the Dinosaur.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Je hoort nog eens wat.
10: Dit is Demerstaat. Hier hoor je thuis.

mannen uit Detroit. De Detroit Spinners and Working My Way Back to You. And You Make Me Feel Like Dancing. Dat kwam van Leo Sayer. Nog tot 3:30 vindt in de stadsfeestzaal van Aarschot een retro gamebeurs plaats. Je vindt er videogames, klassieke consoles en vintage speelgoed. Meer info op de website retrogamebeurs.be. En tussen 10 en 5 kan je naar aanleiding van Open Monumentendag in Diest ook allerlei monumenten bezoeken. Kerken, militair erfgoed, natuurpunten en kunstenaarswoningen. De rondleidingen zijn gratis, maar je moest wel inschrijven, want het aantal plaatsen is bij de gidsbeurten natuurlijk beperkt. Het volledige programma voor Open Monumentendag in Diest vind je op de website. En dat is openmonumentendag.be/Diest. En nu naar de cowboy van de Village People. Randy Jones wordt er 74 vandaag. Hier zijn de Village People met Can't Stop the Music.

deze oproep wordt het toch hoog tijd dat je eruit komt. Hè? Wake up, little Susie van de Everly Brothers. Op de Citadel van Diest kan je vandaag nog de hele dag terecht voor Everything on Wheels met een selectie oldtimers. Voorts is het mogelijk om deel te nemen aan het wiel van Fortuin en rond te kuieren op de kofferbakverkoop. Voor het mosselfestijn moest je wel ingeschreven zijn. En tot 4 uur vindt op de campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt plaats. De toegang is gratis. Zometeen is er het nieuws van 11 uur. Maar voor het zover is, heb ik nog muziek van Imagination voor jullie. Het funky geluid van Music and Lights. Tot zometeen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niet om heel blij van te worden, zegt Tween Dont van de Bouwunie.
4: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
3: Concreet wil de Bouwunie dat de btw van 21 naar 12% gaat. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement. En de spanning is er te snijden, want het kan 2 richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En in Indonesië is zeker 1 dode gevallen bij een ongeval met een veerboot. De dodentol kan wel nog verder oplopen, want er zijn ook nog bijna 130 mensen vermist. Dat melden lokale autoriteiten. De veerboot raakte in de problemen tijdens stormweer. In totaal waren 243 mensen aan boord. De reddingsactie is nu nog volop aan de gang. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.

0: En daar zijn we nog altijd fan van, hè? Van de country rock van Diesel uit Nederland. Sausalito, Summer Nights. En zo begonnen we deel 2 van de graffiti op deze 13e september. We hebben nog wat activiteiten in petto voor vandaag. En dat in een redactie van Frits van Perk. Een hele goede morgen.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demonstrat.
0: We hebben veel muziek voor je mee van Elvis. Hier is Viva Las Vegas.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
7: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Een rockklassieker die het na al die jaren nog even goed doet. Radar Love van de Golden Earring en daarvoor Rosie van Joan Armatrading. De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, de Heren van Zichem, geeft vandaag op de kiosk van de Markt in Zichem een concert. Dat wordt voorafgegaan door een stapconcert dat momenteel aan de gang is. En tussen 3 en 6 wordt dat gevolgd door een muzikale tocht door het centrum. Je maakt het gratis mee. Op de Mijnsite in Beringen is er een mijn happening vandaag. Je ontdekt er de rijke geschiedenis van de B-Mijnsite en er zijn rondleidingen om 4:30 vanmiddag. Meer info op Visit Beringen. En om 2:00 vanmiddag geeft vrederechter Annick Trekels in het Sint-Elisabeth-gasthuis in Diest een toegankelijke inkijk in haar werking van alle dag. En dat in het kader van Open Monumentendag. De deelname is gratis. En nu wat doo-wop muziek van The Darts, want een van de leden, dat is zanger Dan Haggerty, die wordt 72 vandaag. Hier is Daddy Cool and the Girl Can't

van de mannen van Poco eind jaren 80. Call It Love en Daddy Cool and the Girl Can't Help It kwam van The Darts. Nog tot 3 uur en ook in de vooravond tussen 4 en 7 wordt een mosseldag georganiseerd in Den Egger in Scherpenheuvel. Er zijn ook een vispannetje, videe, stoofvlees en curryworsten verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar de carnavalstoet rond de basiliek. En in Den Egger zijn er ook nog 2 voorstellingen van de musical Maya Show samen picknicken. De voorstellingen beginnen om 2:30 en 4:00 vanmiddag. Meer info op studio100.com. En om 2:15 en om 2:30 vertrekt op de markt in Zichem een verkenningstocht in het hart van de gemeente en ook naar de kerk. Ook de andere monumenten zijn er toegankelijk. En ook dat is een onderdeel van de Open Monumentendag. En nu tijd voor Belgisch werk van Hooverphonic, want zangeres Gijke Arnaert wordt vandaag 47. Hier zijn ze met Madeba.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

oppassen voor de botsingen als je de baan opgaat. Dat was Roxette met de Crash Boom Bang. En daarvoor een rustige, peaceful, easy feeling van de Eagles. Om 14:00 vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een verkenningstocht over de torens van Aarschot en de oude vestingen. Je wordt daarbij begeleid door de stadsgidsen en de deelname is gratis. Om 14:00 zoeken de Sint-Jansvrienden vanuit de Motstraat in Sint-Joris-Wingen verkoeling in het Walenbos. De aandacht gaat naar het waterzuiveringsstation en het waterbeheer in het domein. En iedereen is welkom voor deze gratis wandeling. En tussen 14:00 en 17:00 kan je tijdens de Open Monumentendag in Werspeek een bezoek brengen aan het stukwerkplafond van de Sint-Quirinuskerk dat onlangs werd gerenoveerd. Voorts is er aandacht voor de pastorie en de tiende schuur. Alle info op de website van de gemeente Bekkevoort. En nu brengen we hulde aan Roger Whittaker. Hij overleed 3 jaar geleden, werd 87. Dit is I Don't Believe in If Anymore.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Volendamse palingsound, dat waren de Cats met de One Way Wind. En dan zetten we nog even de voetbalwedstrijden voor vanmiddag op een rijtje. Om 3:00 starten Binkom, Bertum, Leefdaal, Meensel, Kiezigem, Meldert, Kortenaken, Aarschot, ATO B, Vissenaken, Sporting Molenbeek, Butsel, FC Geetbets, Rummen, Lummen, Lannaken, Nieuwerkerke, Halverwijk, Zonhoven en SK Meldert, Loksbergen. En op die wedstrijden komen we terug in het Sportcafé vanavond tussen 6 en 8 hier bij Demerstad. Zometeen is het tijd voor het middageten, hè, smakelijk eten, en Tommy de Graven begeleidt je erbij in de 12-2-show. We hebben nog Earth, Wind & Fire en deze Boogie Wonderland. Heel graag tot vanavond.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niets om heel blij van te worden, zegt Twijn de Hond van de Bouwunie.
4: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
3: Concreet wil de Bouwunie dat de btw van 21 naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement en de spanning is er te snijden. Want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
5: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
3: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden zelfs. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Teruggecatapulteerd naar het land van de pasta's, de pizza's en heel veel amore amore. Italië, Dolce Vita, Ryan Paris uit 83.
1: Enjoy your meal, everyone. Enjoy your meal.

0: Welcome, friends.
1: Dankjewel, Willem de Groot, voor Graffiti tussen 10 en 12 uur. Ik ben klaar voor de 12-2-show. De grootste classics op je zondagmiddag. Met heel veel info uit deze regio. En natuurlijk grote klassiekers. Ja, dat gaat altijd gepaard met grote sterren. We gaan ze opnieuw ontdekken tussen dit en 2 uur.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: op maat.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
0: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: You're such a good-looking woman van Jude Dolan op Dijmerstad.
1: Weerbericht.
0: Even de weerkaart voor vandaag. Op deze zondag wisselvallig, geregeld veel bewolking en kans op een bui. En voor morgen maandag wordt het droger en komt de zon er vaker door bij aangename temperaturen. En ook dinsdag ziet het er overwegend droog en zonnig uit met temperaturen die uitkomen rond de 3 à 24 graden.

0: Show.
1: We moeten super dankbaar zijn voor pareltjes die overblijven van artiesten als deze Rafaela Cara. Ja, ze was veel meer dan alleen maar een zangeres. Ze was actrice, danseres, maar ook een enorme televisiepersoonlijkheid in Italië, Spanje en Latijns-Amerika. En ze werd geboren in Bologna 1943 en overleed in Rome een jaar of 6 geleden op 78-jarige leeftijd. A far l'amore comincia tu, die was er nog eens in de 12-2-show op zondagmiddag. Wat een leuk nummer is dat. Nog heel veel classics bij Radio Demerstad in de 12-2-show. Straks de Rubits, Simply Red, maar eerst Freddie Mercury.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Simply Red and The Right Thing. Vandaag, zondag, gaat om 15 uur het vernieuwde ontmoetingscentrum SOK in Deurne open. SOK in Deurne. De deuren gaan open voor het publiek en voor een kennismaking met de lokale verenigingen,

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbotsreizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
7: Voor

Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Robert Palmer en Looking for Clues. Vandaag is het Open Monumentendag in Vlaanderen. Ja, zeer gericht gaan zoeken doe je op de website openmonumentendag.be. En dat kan per gemeente, provincie, thema of soort activiteit. Want er staan 900 locaties open vandaag. En er zijn meer dan 1200 activiteiten.

Een van de mooiste rustige liedjes van Michael Jackson. One Day in Your Life uit 81. Elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 tot 13 uur opent op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt de antiek brokante en curiosa markt. En de toegang daarvoor is gratis. En vandaag wordt er gevoetbald. Om 14 uur ontvangt Sporting Molenbeek Woutersem B. Ja, over die wedstrijd en alle andere wedstrijden, daarvoor verwijs ik je graag door naar het Demerstad Sportcafé. En dat komt eraan om 6 uur met collega Willem de Groot.

Deodato en Happy Hour. Ja, dit was het eerste Happy Hour gebeuren. Er komt zometeen nog een tweede Happy Hour op Radio Demerstad. Het tweede uur van deze 12-2-show. Woordenvol classics en info uit deze regio. Dus hier blijven bij ons is de boodschap natuurlijk. Ik ben er zometeen terug na het weer en het nieuws. Kortom, na de uurwissel hier bij Radio Demerstad. En dit zijn nog die Asmans en Crazy Horses uit 72.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. We kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bond maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
4: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
3: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.

0: Al een stevige start gesproken in het tweede uur van deze 12-2-show. Als dat niet zo is, Rock in the USA van John Corr Millecamp op Demerstad. Hey, welkom. Dit is Radio Demerstad met een vol uur de beste klassiekers. En hier zijn ze weer met Clouseau in dit uur. Ook Julien en Claire, Sam en The Shame straks ook. We hebben Matthias Reim op de playlist, Gilbert O'Sullivan. En dit hier is J. Vincent Edwards.
1: Tommy de Graven.
2: Welcome, friends.
3: De 12-2-show.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Matthias Geim en Verdammt, ich lieb dich. Wie nog niet aan het kokerellen is op dit moment, ja, ik heb daar een oplossing voor, want tot 14:30 en ook straks tussen 16:30 en 19:00 houdt de Koninklijke Harmonie Sint-Jan Bergmans in de Ketel in Kagevenne een restaurantdag. Op het menu staan daar mosselen, koude schotel, kip en curryworst. Dat is om te watertanden natuurlijk. Ja, ondertussen veel classics bij Demerstad met dit hier uit 1965. Dat is een flinke tijd terug.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Organiseer je binnenkort zelf een activiteit en wil je dat aan het grote publiek kenbaar maken? Wel, stuur 3 weken voor het gebeuren even alles door per e-mail naar info@radiodijmerstad.be. Wij nemen het op in onze evenementenkalender en dat wordt kosteloos vermeld via Radio Dijmerstad. Ja, zo gaat dat dus.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Demonstrat, je hoort hem overal. Demonstrat.

0: Johnny Bristol met een heerlijke soulklassiek uit 1974. Hang on in there, baby. En dat hang on in there, dat mogen we wel eens vaker tegen onszelf zeggen natuurlijk. Want volhouden, dat is de betrachting.
1: De 12-2-show. Elke zondagmiddag op Radio Demerstad.
0: Aan werken hoef je op dit moment niet te denken. Daar is maandag vroeg genoeg voor. Tussen 9 en 5. Working from 9 to 5. We gaan wel die hit van Dolly Parton nog eens draaien.

0: Reese en Some Girls. Ik zie nog een paar voetbalwedstrijden voorbij komen die deze middag gepland staan om 15 uur. Dat is FC ATOB tegen Meldert en Lummen neemt het op tegen Gravelo.
1: Oh.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: De nummer 1 in Classic Hits.
3: Classic Hits, hou vast.
2: Wienerstad.

De Franse charme van Charles Aznavour in de 12-2-show. Pour me formidable. Een titel die eigenlijk geen vertaling meer nodig heeft, want als iets fantastisch is, ja, dan is het gewoon formidable natuurlijk. En dit is nog zo'n grote ster. Shirley Bassey.

kwam deze middag niet via het kleine poortje, maar gewoon via de grote poort. Ja, en dat hoort ook zo bij grote sterren natuurlijk. Shirley Bassey en Never, Never, Never. Wij zeggen voorlopig gewoon even goodbye en dankjewel om naar de 12-2-show te luisteren. Het was weer een fijne muzikale middag natuurlijk. Maar die wordt verder gezet hoor. Ja, zometeen is er Jan de Groot met Siesta hier bij Demerstad. De classics op zondag namiddag. Wat mij betreft dus graag tot volgende week zondag om 12 uur.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen nieuwe maatregelen na 2 drone-meldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Skies drones gespot op en rond Brussels Airport. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts weet meer.
4: Ze zeggen, ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondiging van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
3: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. En voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Loker en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.

0: Depeche Mode en I Just Can't Get Enough. En dat op deze zondag. Maar van de zon is er niet veel te zien. Weet je wat? Het is eigenlijk het ideale weer voor een goede siesta.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, siesta houden we zeker op een zondagnamiddag. Het is allemaal oké, maar zeker niet in slaap vallen. Hè, want de classic hits blijven komen. Welkom bij Temerstad. Goedemiddag. You know.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat. Steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
7: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
6: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
8: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Originele nummer van de Four Tops en later in een discokleedje gestoken. En ja, die versie werd zowaar in onze contraille een nog grotere hit dan die originele van de Four Tops. Reach Out, I'll Be There. En dat geldt ook voor de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. Het mag dan vandaag al bijzonder slecht weer zijn, maar op 13 september 1947 trokken er verschillende onweders over ons land. En die zorgden voor extreem noodweer. In de streek van Mechelen en Antwerpen werden er hagelstenen waargenomen zo groot als kippeneieren en Luik werd getroffen door overstromingen. En tijdens een prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards op 13 september 2009 ontvangt Taylor Swift een prijs voor de clip van You Belong With Me. Kanye West komt echter het podium op en belet haar een toespraak te houden en wordt vervolgens uitgejouwd door het publiek. Beyoncé, die een prijs wint voor de clip van Single Ladies, die geeft Swift later op de avond alsnog de gelegenheid om de toespraak af te maken. En op 13 september 1922 wordt de hoogste temperatuur op aarde gemeten in Azizia, dat is in Libië. Het zou er maar liefst 57,7 graden Celsius zijn geweest. Maar op 13 september 2012, dat is dag op dag 90 jaar later, maakt de Wereld Meteorologische Organisatie bekend dat het 90 jaar oude record uit de boeken moet worden geschrapt. Er zou namelijk een fout zijn gemaakt bij het meten, waardoor de temperatuur met 7 graden naar beneden moet worden bijgesteld. Siesta! Jan de Groot! Ja, daar komen ze dan achter, 90 jaar later.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ja,

Oh ja, het doet mij eraan denken dat ik wel een paar mensen ken die moeten nog een berichtje sturen die jarig zijn vandaag op deze 13e september. Bij deze ook via deze weg gefeliciteerd. Je hoorde Stevie Wonder met Happy Birthday. En dat het regent buiten, dat hebben we allemaal al gemerkt. Maar we gaan eens een keertje kijken of dat ook zo gaat blijven. Het weerbericht. En spijtig genoeg, deze namiddag blijft het zwaar bewolkt met regen of buien die soms zelfs intens kunnen zijn. Plaatselijk kan dit ook gepaard gaan met onweer. Morgen trekt het ochtendgrijs langzaam op en in de namiddag krijgen we een afwisseling van wolken en enkele opklaringen. Maar uit de dikke bewolking kan ook nog wat motregen of plaatselijk een bui vallen. Het wordt vrij zacht morgen, maximaal tot 24 graden. Dinsdag is het eerst zonnig, namiddag meer wolken bij maxima tussen 23 en 26 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig en wordt het frisser bij zo'n 18 graden.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Vanessa Paradis en Be My Baby. Nog heel deze maand, tot en met 30 september, is het Maïsdoolhof aan den Egger in Scherpenheuvel doorlopend geopend voor zoektochten. Er is daar ook een uitkijktoren en die biedt een uniek zicht over het terrein. Je kan ook het nieuwe fietsparcours door het Doolhof uitproberen. Dat allemaal dus nog de hele maand september. En dan geef ik nu het woord aan F.R. Davids.

Dat wondermooie Orinoco Flow nog eens in deze zondagse siesta. Je hoorde Enya. Het wordt zometeen 3 uur, het nieuws komt eraan. Maar ook nog 2 plaatjes, daar hebben we nog tijd voor. Chick met My Forbidden Lover straks. Maar nu eerst, en daar ben ik helemaal zeker van, The Allisons. Good.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de drone-meldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Skies er gespot op en rond de luchthaven. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts.
4: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
3: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat ook een rol. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Storme overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zigard. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zigard is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Starship met We Built This City on Rock'n'Roll. En deze stad heet nog altijd Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij allemaal, tweede siesta-uurtje op deze zondag de 13e september. Met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uur met z'n allen weer koffiepauze. En Roy Black en Anita, die zijn er nu al.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: Geloof het of geloof het niet, maar dit is een nummer dat werd uitgebracht op 12 september. Maar dan wel, gisteren dus, dag op dag, 38 jaar geleden. Dat was in 1988. Je hoorde Rick Astley en She Wants to Dance With Me.
1: Amai, amai.

in Frankrijk is maar liefst 62 kilogram onbezorgde post teruggevonden. Vermoed wordt dat een tijdelijke postbode de brieven en reclamefolders er tijdens de zomer gedumpt heeft. De opvallende vondst werd een paar dagen geleden gedaan door een boswachter in de bossen van een dorpje ten zuiden van Straatsburg. Volgens de regionale krant laadde de boswachter de stapel post in zijn wagen en bracht hij die naar de politie. Het ging om gewone brieven en reclamefolders die tussen eind augustus en begin september verstuurd waren. Ze waren bestemd voor inwoners van 5 dorpen, een gebied met iets meer dan 1100 inwoners. De Franse post heeft laten weten dat alle teruggevonden post alsnog verdeeld zal worden. Het bedrijf vermoedt dat een postbode die gedurende een maand was ingevallen verantwoordelijk is voor de farce. De postbedeling in de getroffen regio wordt ondertussen opnieuw verzorgd door de vaste postbodes. La Poste heeft een klacht ingediend en het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Al heb ik eigenlijk mijn conclusies al getrokken. U waarschijnlijk ook. Ja, wij verstaan elkaar.

Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be

0: Het regent vandaag overal, dus ook on the beach. Een paraplu meepakken, dat is de boodschap. Dat was Cliff Richard.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ah, het moment waar ik altijd naar uitkijk, koffietijd. En je weet het, op zondag is daar ook altijd een koekje of een gebakje bij. Ik hoop dat het ook kan bij jou. Laat het smaken in elk geval. We gaan genieten van de koffie tijdens de drie komende platen.

0: Ja, hand.
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, hebben we nog een volle week werk hier op de werf?
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of

Janet Jackson, When I Think of You. En ik ga iets meegeven wat je misschien al kan noteren in je agenda. Iets voor volgende week zondag. Je kan daar naartoe met het hele gezin. Zondag 20 september dus, in Den Egger in Scherpenheuvel. Daar kan je mee de Maya Show gaan beleven. Wanneer een mevrouw in slaap valt, verandert haar tuinhuisje in een levensgroot insectenhotel. Je kan het zien om 2:30 of om 4:00 aanstaande zondag. Maar vandaag is het nog geen 4:00, dus we gaan nog een paar plaatjes draaien. We beginnen met Sharon Benson, Get

Lady Madonna, een nummer geschreven door Paul McCartney, die zich sterk liet inspireren door de blues en boogie-woogie-stijl van niemand minder dan Fats Domino. En ja, je hoort het er wel een beetje in, hè? Dat piano-riffje wat maar blijft doorlopen in dit nummer. Dat waren uiteraard de Beatles. Zometeen Guy de Zwart hier bij Radio Demerstad. Ik ga Lisa Stansfield nog laten zingen. En dan nemen we afscheid. Dit was hem, de zondagse siesta. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dichtbij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben. Maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
4: Het is ook een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso eerst de helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. En wij 1 in de rust hebben al steeds met een goed gevoel. En uiteindelijk maken die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
3: Antwerp staat 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zikart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zikart is de partner van wereldkampioen Tadej Pogačar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden dan. Vanaf woensdag opnieuw frisser en regenachtig.

0: Leif Garrett was onze eerste voor vandaag met I Was Made For Dancing. Het is mijn beurt op deze zondagnamiddag, 13 september, vandaag om jullie gezelschap te houden. We zwaaien nog snel even naar Jan de Groot. Morgen staat hij weer klaar met een nieuwe siesta hier bij Demerstad.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Zwartwerk zit volgestouwd met classic hits vandaag. Human League, Commodores, Roxy Music, Barry Ryan en nog heel veel meer. Ze passeren vanmiddag allemaal de revue, net als Billy Joel. Over een man die zijn vrouw zat is en op eigen benen wil staan. Daarover gaat My Life.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
7: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

0: Flash and the Pan, een early morning wake-up call hier bij Demerstad. Er was deze week veel commotie rond het nummer Praat Nederlands van een Antwerpse rapper. Daarin hoorde je de woorden Ching Chang Chong, die door Aziatische Belgen als racistisch en kwetsend worden ervaren blijkbaar. We gaan de discussie niet heropenen, maar ik wilde het voorval even aanhalen, omdat dit soort gevoeligheden de beste kan overkomen. Ook Remo van het Groenewoud wikt en weegt tegenwoordig zijn woorden namelijk, want in zijn nummer Liefde voor Muziek had hij het initieel over een stel uitgelaten zwarte apen. Maar dat werd later vervangen door zwarte medemensen. En ik ben benieuwd welke versie onze muzieksamensteller voor ons heeft uitgekozen.
1: Beminde geloof.

0: Als dat heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

kennen het allemaal, het fenomeen. Je luistert naar een liedje en je hoort iets anders erin terug dan wat daadwerkelijk wordt gezongen. Bij ons bekend als een mama-appelsapje, dankzij een luisteraar van de Nederlandse Radio 3FM. Want die vroeg op de radio een liedje aan en vroeg of ze Mama C, Mama Sa, Mama Appelsap nog eens konden draaien. En de brave man bedoelde uiteraard Wanna Be Started in Something van Michael Jackson. Maar weet je ook hoe dat mama-appelsapje wordt genoemd in Duitsland? Wel, daar spreekt men van een Agathe Bauer. De naam van een persoon, hè, is dat. Agathe als voornaam en Bauer, boer, als achternaam. En dat komt dus van I Got The Power van Snap, dat nummer dat je hier net hoorde. I Got The Power of Agathe Bauer. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Iets helemaal anders nu. Dit zijn de Commodores. Zeelong.

jaren 60 was het niet ongebruikelijk om sessiemuzikanten in te schakelen bij de opnames van nummers. Dat gebeurde dus ook door Tom Jones voor It's Not Unusual. Het is nooit bevestigd, maar er waren geruchten dat Jimmy Page en Elton John beide als sessiemuzikant zouden hebben meegewerkt aan dit nummer uit 1964.

gezellig meezingen op deze zondagnamiddag met de Franse band Ottawan. Uit 1979 was dat D.I.S.C.O. Disco. Ja, volgende week wordt het een druk weekend, want er is van alles te doen. Zo is er zaterdag 19 september om 20 uur met Jo Valli in den Egger een eerbetoon aan Wiltura. Nog zaterdag 19 september om 13 uur en om 14:30 organiseert Musica Divina een rondleiding in de Abdij van Averbode. En zondag 20 september vanaf 8 uur organiseert dan weer Natuurpunt in Aarschot vanuit Den Akker in Rillaar een trage wegenwandeling van 5 tot 20 kilometer. Er zijn ook hondenwandelingen, bier- en wijnwandelingen en een fotozoektocht voor kinderen.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ik heb de indruk dat het tegenwoordig maar heel stilletjes is rond Ellen Foley. 75 jaar oud is ze ondertussen en dit was haar doorbraakhit uit 1979. We Belong to the Night. Welkom in het weekend van Demerstad. Laat je verrassen door vergeten hitjes die we van onder het stof halen voor jullie. Dit hier bijvoorbeeld is van Danny Williams. Yes.

Veel potten heeft hij er niet mee gebroken in de jaren 70, maar toch nog eens leuk om terug te horen zo van die plaatjes die je nergens meer hoort, alleen hier bij Radio Demerstad. Danny Williams met Dancing Easy. Alles nog goed daar aan de andere kant van de radio? Ja, dat is goed, want zo willen we het hebben. De nieuwsupdate komt eraan om 5 uur stipt. En daarna zijn we er terug met nog een uur zwart werk op deze zondag. En straks om 6 uur is er ook nog het Demerstad Sportcafé. Dus begin maar stilaan je kuiten in te smeren daarvoor.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
4: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom uit die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee. Want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
3: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseerden daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de WK-tussenstand. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joaquin Seys van Club.
5: Het is ook een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurt niet. En wij 1 in de rust hebben al steeds met een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match, kijk terug.
3: Antwerp staat nu 11e in de stand. En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nawelaars blikt terug op het toernooi.
6: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen, waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. En ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
3: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden dan. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser ook. Nog zo'n 19 graden dan.

Vijf uur geweest. Ik wens je opnieuw een heel fijne zondagavond. Hopelijk heb je een ontspannen weekend achter de rug al. We gaan hier bij Demerstad verder op onze muzikale reis door de voorbije decennia. Diana Ross tokkelde net op haar Old Piano, een nummer dat ondertussen ook al meer dan 40 jaar meegaat. En we blijven in die heerlijke sfeer hangen en trekken richting 1979. Hier is Brian Ferry met Roxy Music en Dance Away.

0: op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
7: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Gibson Brothers met een portie zomerse sfeer in Cuba. En zelfs al is het ondertussen september, van muziek krijg je het hele jaar door een vakantiegevoel. Fijn trouwens dat je erbij bent weer, thuis in de zetel, onderweg in de wagen of misschien nog ergens op een terras. Wij steken nu de oceaan over en belanden in het zonnige Miami. En daar wacht Will Smith op ons.

En na deze schattige Teddy Bear uit 1957 van Elvis Presley gaan we vooruitkijken naar volgende week. Zondag 20 september om 13, 14 en 15 uur kunnen kinderen tussen 5 en 12 jaar in huize Ernest Klaas in Zichem ravotten met de witte. Ze wagen er zich aan broodbakken op de authentieke manier in een echte vuuroven. Dat lijkt me heel spannend. Nog zondag 20 september van 12 tot 19 uur houdt zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot in zaal Oroddeberg in Aarschot een mossel. Op het menu staan er ook wiede, curryworst en koude schotel. Dus de place to be volgende week om lekker te

Wat een energie blijft er toch in die klassieker van Bonnie M zitten, die Rasputin. We draaien hem nog eens hier op deze zondag bij Radio Demerstad. En dan schakelen we nu over naar een prachtige ballade van Céline Dion. Ze sukkelt wat met haar gezondheid, maar ik heb gelezen dat ze opnieuw gaat toeren. De Canadese, ja, die in 1988 het Eurovisie Songfestival won. Met dit nummer, Ne partez pas sans moi.

0: Tracy Chapman en Breakaway.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Vijf jaar geleden, zowat, overleed Barry Ryan op 72-jarige leeftijd. Hij was een succesvol fotograaf, maar nog meer dan zijn mooie foto's is het zijn muziek die de herinnering levend houdt. Barry Ryan is dit met zijn wereldhit uit 1969. Geschreven door zijn broer Paul Ryan. Geniet mee van het mooie en orkestrale Eloise.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Voor

0: en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Jacqueline Govaert, geloof ik, heet de zangeres van Crazip. Je hoorde ze met I Would Stay, een nummer dat ondertussen ook al een vaste plaats heeft gekregen in het geheugen van heel wat muziekliefhebbers. We naderen stilaan 6 uur, maar eerst nog een heerlijke klassieker uit 1977. Zing gerust mee als je hem kent. Andrew Gold met Lonely Boy.
1: Here

En zo zitten we helemaal aan het einde van deze Zwartwerk. Bedankt dat je ook dit uur weer met ons hebt doorgebracht. Het Demerstad Sportcafé opent hier zometeen haar deuren om 6 uur en zit weer naar gewoonte vol met regionale sportinformatie. We gaan eruit met een van de grootste meidengroepen uit de popgeschiedenis. Nog een hele fijne zondagavond en dit zijn de Spice Girls. Yo,

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weijs bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard euro uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weijs.
4: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom uit die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil erop blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee. Want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
3: Minister Weijs wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal. Club Brugge heeft met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langzij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
5: Coaches kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, coaches gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
3: En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nauwelaars blikt terug op het toernooi.
6: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen. Laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. En ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
3: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima dan tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.

sportliefhebbers, hele goede zondagavond, 13 september 2026. Wat gebeurde in Sportland in de regio? Dat overlopen we de komende twee uur uiteraard met de hoofdblok voetbal. En zo pas is er een wedstrijd afgelopen in de Jupiler Pro League tussen Genk en Gent. En als ik mij niet vergis, is die op 1-1 geëindigd. Zo meteen bevestiging daarover. Maar wij gaan ons natuurlijk focussen op de amateurreeksen. En we beginnen bij de eerste amateurklasse. Houtvenne tegen Dessel 5-0. Heist Tesporte Senderlo 1-1. Hoogstraten Lira Lierse 4-4. Racing Harelbeke Tiene 0-4. Roeselare tegen Mandel Isegem 1-0. Cercle Brugge B tegen Knokke 2-1. Belicia Bilsen Merelbeke 1-0. En OHL B tegen Zelzate 4-3. Eén ploeg heeft nog het maximum van de punten. Dat is Houtvenne met 9 op 9. Roeselare volgt op 2 punten. Merelbeke en OHLB op 3 punten. Tesporte Senderlo vinden we terug op de 5e plaats met 5 punten. Volgende week dan ontvangt Tesporte Senderlo OHLB.

muziek uit de beginperiode van ABBA, toen eigenlijk de naam ABBA nog moest gevormd worden. Het was nog Björn, Benny, Anna en Frida met de Ring Ring. Ik had je nog de bevestiging beloofd van Racing Genk AA Gent. Het is 1-1 gebleven. Betekent het eerste puntenverlies voor AA Gent dat samen met Union de leiding deelt in de Jupiler Pro League. In de Challenger Pro League heeft Sporting Hasselt met 1-2 gewonnen op het veld van Seraing. En dan gaan we weer naar de amateurreeksen. De tweede amateurklasse B. Antwerp B Overijse 1-2. Tongeren Termien 2-2. FC De Kempen Wilrijk 4-0. Bocholt Racing Mechelen 0-2. Wellen Hades Kiewit 2-3. Kapellen Ruppelboom 1-2. Rotselaar Nijlen 0-2. En Sint-Truiden B tegen Diegem 6-2. Eén ploeg nog met het maximum van 9-9 in tweede amateurklasse B. En dat is Tempo Overijse. Tempo speelt zaterdag tegen SK Tongeren.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: Een Woodstock klassieker van Joe Cocker, eind jaren 60, with a little help from my friends. We gaan naar het voetbal in derde amateurklasse B. Lommel B, Betekom 0-2, Sint-Leenaerts Achel 1-1, Lille Zepperen Brustum 0-2, Geel Bergendal 1-0, Nieuwmoer tegen Breebeek 2-2, Huldenberg Esperanza Pelt 4-1, Wezelsport Linden 4-1 en Schoonbeek Bilzen tegen Turnhout 4-2. Twee ploegen met het niet het maximum, maar wel met 12 op 15 zijn Wezel en jawel Betekom. Averbode testelt Okselaar dat dit weekend vrij was, is gedeeld 9e. Co-leider zowaar. We gaan eens horen bij sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel van Betekom. Meneer Van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kijk eens aan, als promovendus co-leider in derde amateurklasse.
1: Ja, blijf sturen, hè.
0: Inderdaad.
1: En verdiend. Okay. We hebben gisteren weer een heel volwassen wedstrijd gespeeld. Ja. Ik moet wel eerlijk bekennen, bij Lommel is ongelooflijk, maar die spelen dus echt met een heel, heel jonge ploeg. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd daar 18 jaar was.
0: Oh, kijk eens aan, ja. Dan...
1: Ongelooflijk, maar ja, ze spelen hele goede voetbal. Natuurlijk allemaal jongens die dat prof willen worden en daar ook allemaal met aan meetrainen met de A-kern. Maar ja, 18 jaar zijn er natuurlijk niet helemaal... Niet de maturiteit die nodig is in derde amateur. Dat is toch niet allemaal, ik ga het zo zeggen.
0: Nee, inderdaad. En jullie hebben twee keer gescoord?
1: Ja, dat het er meer kunnen zijn, maar... Zonder dat we, ik denk dat zij 60% van het balbezit hadden. Mm-hmm. Maar wij hebben dat heel volwassen gespeeld, echt goed in blok. En elke keer dat zij, als ze ongeduldig worden, die jonge gasten, dan goed tegengeprikt. En feitelijk maar twee keer gescoord. We hadden misschien wel vijf keer kunnen scoren. Ja. Maar goed, ja, dus dat had overdreven geweest.
0: Ja, inderdaad. En de drie punten erbij. Co-leider samen met de Wezel. En wat wil de kalender? Volgend weekend is het Betekom Wezel.
1: Klopt, ja. Ik ben trouwens gisteren, omdat wij om 6 uur speelden, zijn wij direct nog eens gaan kijken, gaan scouten naar Wezel. Dat is daar maar 10 minuutjes af van het plein van Lommel.
0: Oh ja.
1: In de wedstrijd, dus we hebben ze nog eens bezig gezien. En we konden ook nog eens onze ex-KSC'er Jasper Jacobs bezig zien. Het zal een wedstrijd op scherp van de snee worden. Wezel heeft enorm veel talent in hun ploeg. Heel veel bekende namen ook. Mensen die daar ook hoger gevoetbald hebben. Dus ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer een hele mooie wedstrijd kan worden.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor doen we het. Hè.
0: Ja, dus, uiteraard. Met de leidersplaats als inzet.
1: Ja, stel je voor. En ja, dan zijn we 6 matchen ver. En blijkbaar, het is een systeem voor eindronde wedstrijden, dus of een periodetitel te pakken. Normaal is dat altijd 10 per 10 wedstrijden. Nu zou het, de eerste periodetitel zou, ik weet niet dat het allemaal waar is, maar ik heb gehoord dat wij zouden maar een 8 of 9 wedstrijden moeten spelen. En dan al bekend is wie dat de eerste periodetitel wint. Stel je voor dat je dat moest kunnen pakken. Dat zou toch
0: super zijn. Dat zou geweldig zijn. Jullie zouden een aanzet kunnen nemen volgend weekend, mochten jullie winnen van Wezel. Ik wens je daarbij heel veel succes. Dank je, meneer Van Nuffel.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wim van Nuffel uiteraard blij met de prestatie van Betekom 0-2 bij Lommel B. En samen met de Wezel aan de leiding. En Wezel is dus de volgende tegenstander.

Pop Madonna van 40 jaar geleden. Een van haar vele successen, deze True Blue. We gaan naar het provinciale voetbal. Eerste provinciale Brabant. Mazenzelen, Opwijk, Bierbeek 0-0. Wemmel, Tervuren, Duisburg 0-3. Hoeilaert tegen Holsbeek 1-0. Beichem, Humbeek, Kestergooik 1-3. Boca, Hoegaarde 0-0. Sporting Kampenhout, Grimbergen 4-1. Wolvertem, Merchten, Pepingen, Halle 3-2. En Huizingen, Herent 0-3. De enige ploeg met het maximum van 9 op 9, dat is Kampenhout. En volgende zaterdag trekt Kampenhout naar Herent.

klinkt hij natuurlijk, hè? De bas Bruce Springsteen met zijn Brilliant Disguise in 1987. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale B-Brabant. Sterrebeek tegen Meerbeek 2-0. Krainum tegen Drieslinter 3-0. Kesselo Wijchmaal 0-7. Moorsel tegen Haagt United 1-0. Veltum tegen Haasrode 0-0. Binkom Bertum Leefdaal 2-1. En Kortenberg tegen Nossegem 0-4. En dan zien we in de stand twee ploegen met het maximum. Dat zijn Wijchmaal en Binkom met 9 punten. En volgend weekend moet Binkom naar Wijchmaal. Dus ook daar een topper tussen de leiders.

0: Vlucht à victoire van Michel Delpech. We gaan naar het voetbal in derde provinciale D, zo is het in Brabant. En dit zijn de uitslagen. Kesselo B, Bekkevoort 1-3. Korbeek, Boutersem 1-2. Keiberg, RWL A 0-2. Lubeek, Hoegaarde B 3-4. Zoutleeuw, Haasrode B 2-2. Averbode testelt Okselaar B tegen Vissenaken 3-1. Kortenaken Aarschot 4-2. En Meensel Kiezigem Meldert 0-0. Betekent twee leiders met het maximum. Dat zijn ATO B en Hoegaarde B met 9 punten. Het gaat dus blijkbaar goed met ATO B. Eens horen bij de coach Brent Torbijns. Brent, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het was toch een wedstrijd waar jullie van verwachten. Dat wordt een moeilijke tegen Vissenaken, maar jullie houden de 3 punten thuis.
1: Ja, dat klopt. Het was inderdaad verwacht een moeilijke wedstrijd. Ze moeten dan niet onder bankel op stoel besteken dat Vissenaken enorm veel kwaliteit in eigen rang heeft lopen. Met heel veel spelers, met enorm veel kwaliteit. Wij hadden vandaag opnieuw een paar jongens van onze aanwerking, jonge gasten die wat minuten moesten opmaken, die het met zuren terugkwamen en doen, die vandaag voor ons dan een goed rendement houden. We wisten ook hoe Vissenaken speelde, dus we hadden ons plannetje wel klaar, maar natuurlijk, je kunt een plannetje klaar hebben, maar de spelers moeten nog altijd goed uitvoeren. En nu moet ik echt wel een pluim naar de groep geven dat ze dat echt wel verbluffend goed gedaan hebben, heel sterk gedaan hebben. Vissenaken is de tweede helft omgeschakeld naar een ander systeem, omdat ze op een gegeven moment niet wisten hoe wij het deden, zal ik het zo zeggen. En nu moet ik zeggen dat uiteindelijk de overwinning op het einde van de rit wel verdiend was. Los daarvan moet elke wedstrijd altijd gespeeld worden. Nogmaals, wij moeten als Averbode B met een heel jonge groep dat we aan het werken zijn, elke week opnieuw de voetjes op de grond houden. Naar ons eigen kijken, naar ons eigen spel kijken en elke week hard werken voor wat we nu al 3 weken kunnen brengen. Wat schitterend is, we pakken 9-9, daar moeten we nu van genieten. Maar volgende week moeten we opnieuw hard werken, moeten we klaar zijn voor onze volgende ploeg eigenlijk, en dat is Hoegaarde. En we moeten dit elke week kunnen bijbrengen, dat we ook in een minder periode gaan komen. Dat is normaal.
0: Ja, ongetwijfeld, hè, want dit is een beetje boven de verwachtingen misschien.
1: Ja, klopt. Wij willen nog altijd een rustig seizoen draaien. Vandaag kregen we ook bepaalde mensen die komen van moet je de ambities niet bijsleutelen doen? Nee, wij willen nog altijd een rustig seizoen draaien. Wij willen een goede, stabiele middenmotor worden. Dat blijft ons doelstelling. Wij pakken nu 9-9. Wij zijn daar heel gevleid mee, zou ik maar zeggen. Het is 9-9 wat wel verdiend is op dit moment. Ja. Maar op een gegeven moment gaan wij ook in een minder periode komen, want we zitten in een heel goede periode. Onze jongens werken hard, we zitten in een goede periode. En we moeten dat zo lang mogelijk blijven doortrekken. De punten die we nu pakken, die pakt niemand ons niet meer af.
0: Nee, inderdaad. Met z'n tweeën staan jullie daar op kop en dat is dus een beetje een topper vroeg op het seizoen misschien.
1: Ja, een topper. Ik ga... Hoegaarde is een heel goede ploeg. Ik heb ze zien spelen gisteren in Lubeek. Het is een heel goede ploeg. Maar topper, zou ik zeggen, voor mij is het nog altijd de topper. Zoals in het begin van het seizoen, dat iedereen naar voren schuift. Door het bouwen. Hoegaarde is heel goed aan het presteren op dit moment, zoals wij. Ik denk dat Hoegaarde ook niet de ambitie heeft, denk ik, om te zeggen, we moeten kampioen spelen. Wij hebben die helemaal niet, voor alle duidelijkheid. Okay. Wij willen gewoon hard blijven werken. En voor elke wedstrijd gaan we voor de 3 punten. En op dit moment, zitten we in een goede situatie en daar genieten wij van op dit moment.
0: Ja, dat moet je zeker doen, hè. Dat moet je vasthouden. Maar jullie willen toch misschien wel voor een resultaat gaan daar in Hoegaarde?
1: Ja, tuurlijk. Wij spelen elke wedstrijd voor de 3 punten. Dat is heel duidelijk. Er zijn heel veel ploegen die ook tegen Vissenaken terugkruipen, ingraven bijvoorbeeld. Dat hebben wij vandaag niet gedaan. Wij hebben gezegd, we gaan ons eigen spel proberen op te dringen, ons eigen spel te spelen. We hadden eigenlijk op dat moment Vissenaken een beetje verbluft en overpowered. En daardoor zaten wij veel beter in het spel dan zij. Ja. Maar wij gaan ook naar Hoegaarde voor ons eigen spel op te dringen. En we zullen zien of dat volgende week ook lukt. Okay. We weten dat op een gegeven moment niet gaat lukken. Maar oké, ik zeg het, de punten die we nu pakken, dat is heel mooi. We genieten nu van die 9-9.
0: Dat moet je doen.
1: We spelen altijd voor de 3 punten.
0: Oké, goed. Het is om 5:00, hè, volgende zondag.
1: Ja, klopt. Ja, die wedstrijd is na hun A-ploeg om 5:00.
0: Oké. Goed, ik wens je heel veel succes en geniet van deze co-leidersplaatsen.
1: Dat gaan we doen.
0: Goedenavond, dag. Dat was Brent Torbijns, een gelukkige coach natuurlijk, na de overwinning 3-1 tegen Vissenaken.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: De zomer van 1989. Dikke hit voor Paula Abdul, deze Straight Up. Gisteren was er een derby tussen Keiberg en RWL, gewonnen door de bezoekers met 0-2. We gaan eens horen bij de coach van RWL, Filip Janssens. Filip, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Keiberg is heel vaak een zwarte beest, maar gisteren hebben jullie de drie punten mee naar Rillaar genomen.
1: Dus sorry, ik hoor niks.
0: Ja. Jullie hebben de drie punten naar Rillaar kunnen meenemen gisteren.
1: Ja, ja. Met een goede prestatie ook.
0: Ja. Ging het moeilijk of...
1: Het was een moeilijke wedstrijd in het begin. Het is een ploeg die heel veel met kracht speelt en de lange bal. Dat hebben we wel goed aangepakt door direct in het begin veel druk op de lange bal er eigenlijk uit te halen. Door druk op de achterlijn te zetten. En dat is goed gelukt. En dan zijn we er vrij goed voetballend uitgekomen in de eerste helft. En we hadden toch wel de meerderheid in de eerste helft in het spel.
0: Mm-hmm. En twee keer kunnen scoren.
1: Ja, de eerste helft een doelpunt en de tweede helft een doelpunt. Tweede helft een mooie counter waar het doelpunt op viel. En dat hadden er eigenlijk nog een paar meer kunnen zijn.
0: Ja.
1: Alleen op het moment dat zij druk zetten, kregen zij een penalty. En die hebben ze gemist. Dat kon een kantelmoment zijn, een kwartier voor einde.
0: Oké, maar dat is dus niet gebeurd en dus afgesloten in jullie voordeel. Gedeelde derde plaats op twee punten van het leidersduo, 7-9. Tevreden met die start?
1: Ja, voor mij is het nog geen start. Dat bekijk ik meer op nog een aantal wedstrijden meer. Het is goed waar we nu staan. Het zijn nog maar drie wedstrijden. Er is nog weinig van gezegd. Ik denk dat het klassement nog zijn ding moet krijgen.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja, dus nu, je kunt natuurlijk beter starten met een 7-9 dan anders andere resultaten hebben. Dus we zijn wel tevreden en de ploeg hangt goed in elkaar en het draait wel goed. Dat is belangrijk.
0: Dat is belangrijk. Volgende week naar Kesselo B heeft nog maar één punt. Daar zitten misschien ook wel drie punten in voor jullie.
1: Ja, vooral we spelen thuis en ik zeg het, de groep zit goed in elkaar, het draait goed en Kesselo heeft het een beetje moeilijk, dus een moeilijke start. Het is aan ons om die wedstrijd aan te pakken, mijn voetjes op de grond, er is nog niks gebeurd.
0: Oké, voor eigen publiek moet dat zeker lukken.
1: Natuurlijk, dat is heel belangrijk voor eigen publiek. Altijd de prestaties neerzetten.
0: Oké, ik wens je daar alle succes mee. Dank je, Filip, en proficiat met de overwinning.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond. Dag. Dat was Filip Janssens.

0: Muziek van Camille Dont, dat was het vuurwerk van enkele jaren geleden. Nog in de derde provinciale D heeft Bekkevoort met 1-3 gewonnen op het veld van Kesselo B. We gaan dus horen bij de coach Bart Willems. Bart, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: 1-3 gewonnen, tevreden met het gevoerde spel?
1: Ja, ik ben tevreden. Ja, de eerste 3 punten is binnen.
0: Ja, dat is belangrijk natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker in het begin toch, dat je de 3 punten kunt pakken en op verplaatsing, dus dat valt zeker mee.
0: Ja, en hoe verliep de score? Zijn jullie vroeg op voorsprong gekomen?
1: Ja, na een 7-8 minuten op voorsprong gekomen via Thomas van den Bos. Alleen voor de keeper gezet en mooi binnengeduwd.
0: Ja, en die voorsprong hebben jullie kunnen uitbouwen?
1: Ja, die hebben kunnen verdubbelen. Op het half uur ook weer Thomas van den Bos, afvallende bal en trapte mooi in de winkelhaak binnen.
0: Ja, zijn jullie nu misschien gelanceerd?
1: Ja, ik hoop het wel, maar ja, ik ben tevreden. Dus op dit moment dus.
0: Met de 4-9? Met de 4-9 die jullie gehaald hebben?
1: Ja, daar ben ik tevreden mee.
0: Ja, volgende week nog een belangrijke voor eigen publiek tegen Keiberg.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat...
1: Dat is ook weer een beetje een derby, dus Keiberg heeft ook 4 punten, denk ik.
0: Ja, klopt, inderdaad. Dus daar zouden jullie een goede zaak kunnen doen.
1: Ja, we gaan er alles aan doen om de 3 punten thuis te houden.
0: Oké, daar wens ik je alle succes mee. Goed, Bart, dank je voor de toelichting en succes tegen Keiberg.
1: Ja, dank u wel.
0: Dank je, Bart. Dag. Dat was Bart Willems, de coach van Bekkevoort, na de E3-overwinning bij Kesselo B.
2: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
3: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
2: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
3: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
2: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
3: Ah.
2: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
3: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
2: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
3: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
4: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
5: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want...

0: We houden onze infomomenten, net zoals onze groepen, kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbodsreizen.be. Herbodsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met

0: De twee zusjes, Mel en Kim Appleby, dat was Respectable uit de 80's. We gaan nog even terug naar de tweede provinciale B, waar Binkom zijn derde overwinning op rij heeft behaald. 2-1 vandaag tegen Bertum Leefdaal. Is horen bij de coach Wim Notenbaard. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Derde overwinning op rij. Dit is meer dan verhoopt, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik denk als je dat vooraf voorspeld had, dan zouden ze je voor gek verklaren. Dus ik ben wel heel erg blij dat we die 9 op 9 hebben.
0: Ja.
1: En nu zit elke week terug verder werken natuurlijk. Hè.
0: Ja, zo is dat. En was het moeilijk tegen Bertum?
1: Maar eigenlijk niet. Ik had het wat moeilijker verwacht ook. Zeker gezien hun start. Hè. Die was ook niet echt goed geweest. Dus ik dacht van ja, we gaan hier een super gemotiveerde ploeg aan de aftrap krijgen met heel veel kwaliteit. Want dat hebben ze op zich wel. Maar uiteindelijk hebben we de wedstrijd goed onder controle kunnen houden. En ik denk dat de overwinning zeer terecht was.
0: Ja, zijn jullie voorgekomen?
1: We zijn 1-0 voorgekomen. Dan hadden we eigenlijk de controle en nog enkele kansen om die score uit te diepen. Dat hebben we dan nagelaten. En dan uiteindelijk hebben zij toch kunnen scoren. De 1 gelijkmaker. En dan weet je dat het een moeilijk slot wordt. Maar dan hebben we met een fantastische goal van op afstand in de winkelaak toch de 3-punter kunnen thuishouden. Dat is fantastisch.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Echt om van te genieten. Samen met Wijgmaal bovenaan. En de kalender wil nu dat jullie volgende week naar Wijgmaal moeten.
1: Ja, het is gek, hè. Ik denk dat we volgende week echt voor de eerste plaats spelen tegen Wijgmaal. Dat is een beetje een geschenk, denk ik, voor onze goede start. We maken ons geen illusies wat dat betreft. Dus het zal een zeer moeilijke wedstrijd worden. Maar het is toch leuker om naar daar te gaan met een 9 op 9 dan pakweg met een 6 op 9 of een 3 op 9. Dus we kijken met veel vertrouwen naar die wedstrijd.
0: Ja, want ze hebben fel uitgehaald, hè. 0-7 tegen Kesselo.
1: Ja, het is een hele goede ploeg. Ik heb ze ook al eens aan het werk gezien. Het is echt een hele complete, voetballende, sterke ploeg. Slimme spelers ook. Dus het zal zeker geen makkelijke wedstrijd worden.
0: Nee, maar jullie kunnen frank en vrij jullie kant gaan.
1: Maar zo is dat. Dus ik denk dat we van daaruit vertrekken en dan zien we wel wat op ons afkomt.
0: Ja, niks moet, alles mag.
1: Zo
0: okay. Goed, we zijn benieuwd hoe dat volgende week afloopt. In ieder geval proficiat met de co-leidersplaats. Dankjewel, Wim.
1: Dankjewel. Ja, tot later. Dag.
0: Ja, dag. Dat was Wim Notenbaard. Uiteraard blij met die 9 op 9. En volgende week een topper in Wijgmaal. Dit is Slate en Far, Far Away.

0: De mannen van Slade met de Far Far Away. Terug naar de derde provinciale D met de eerste overwinning voor Kortenaken na twee gelijke spellen. 4-2 tegen Aarschot is horen bij coach Pieter Kasters. Pieter, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Eindelijk die drie punter, dat doet deugd, hè?
1: Ja, dat is waar. We komen positief kijken, we hadden ook nog niet verloren. Maar nee. Ja, natuurlijk, de drie punten is wel veel leuker als een gelijkspel, ja.
0: Ja, inderdaad. En was het moeilijk tegen Aarschot?
1: Jawel, jawel. Zeer goede tegenstander. Staan een beetje onder hun waarde geclasseerd. We hebben momenteel 0 punten. Ja. Maar dat gaat niet blijven duren, denk ik. Dus wel zeker een degelijke tegenstander, ja.
0: Ja, en jullie zijn snel op voorsprong gekomen?
1: Nee, helemaal niet. Het was, we zijn zelfs op achterstand gekomen. Dan 1-1, dan 2-1, 3-1. We zijn nog 3-2 gemaakt en dan wel heel snel 4-2 gemaakt. Dus dat was best een spannende partij, ja.
0: Ja, 5-9 nu. Kan je daar mee leven?
1: Jawel, jawel. We hadden een moeilijke start met RWL, Keiberg en nu Aarschot. Dus daar had ik op voorhand zeker voor getekend, jawel.
0: Ja, ja. Volgende week ook niet van de poes, hè? Jullie moeten naar Boutersem.
1: Ja, dat klopt. Boutersem, maar ook net als Aarschot een beetje getipt als de titelkandidaat. Ze hebben ook 7-9, dus gaat zeker geen makkelijke partij worden, nee.
0: Nee, om nog een beetje op te schuiven, zouden jullie nog eens een driepunter moeten kunnen pakken?
1: Ja, klopt. Maar ja, het seizoen duurt 30 wedstrijden. Hè, dus we gaan ons er niet op miskijken, ook niet wedstrijd tot wedstrijd. En we hebben daar volgende week ook niks te verliezen. We zien wel.
0: Ja, oké. Okay. Ik wens je alvast alle succes. Dank je voor de toelichting en proficiat met de overwinning, Pieter.
1: Dank je wel, Willem.
0: Goedenavond, ja, dag. Dat was Pieter Kasters, de coach van Kortenaken, inderdaad, na de 4-2 overwinning vandaag tegen Aarschot. Dit is Kim Wilde en Love Blonde.

0: is Love Blunt en dat is ook Kim Wilde. Zo meteen het nieuws van 7 en daarna hebben we nog een uurtje Demerstad Sportcafé en dan starten we in de vierde provinciale E. Dus graag tot zo na het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, wereldnieuws.
4: 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs die vliegroute wonen zijn boos omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
5: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Het zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is: waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
4: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit, is niet duidelijk. Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt dat een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol. Nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. En dan nog voetbal. Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Maar Gent komt zo wel op de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk is 9e. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club.
6: Poosjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is echt wel mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat dat geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren. Die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
4: In de stand is Club 3e. Antwerp is 11e. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond de 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Sportliefhebbers, opnieuw welkom in het Demerstad Sportcafé. En wij gaan het meteen hebben over voetbal in de vierde provinciale E. Dit zijn de resultaten daar. Lübeck B, Sparta Schaffen 3-4. Baltersem B, Betekom B 0-4. Langdorp Binkom B 2-0. Begijnendijk Deurne 5-0. FC Werchter B, RWL B 0-4. En Sporting Molenbeek tegen Butsel 3-5. In de stand, één ploeg met het maximum, dat is Langdorp met 9 punten. 2 meer dan Sparta Schaffen en 3 meer dan Begijnendijk en Betekom B. Maar dus 9 op 9 voor Langdorp en ik ga eens proberen. Ik denk dat ik de coach van Langdorp aan de lijn heb, dat is Jimmy Noels. Jimmy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 2-0 gewonnen gisteren, verdiende overwinning.
1: Ja, uiteindelijk wel. Al dat vond ik wel dat we niet onze beste wedstrijd speelden gisteren. Maar als je de kansen bekijkt, ja, dan kan je wel zeggen dat je na de wedstrijd verdiend gewonnen hebt.
0: Ja, uiteraard. Dus meer kansen dan tegenstander Binkom B.
1: Ja, inderdaad. We hadden met de rust al zeker 3-0 kunnen voorstaan. Maar ja, je gaat met een 0-0 binnen. Ook omdat je zelf onvoldoende attent speelt. En ja, dan is het een beetje wachten. Hopen dat snel die goal valt. Ja, en eens dat die dan valt, dan voel je wel dat het naar jouw kant komt.
0: Ja, jullie staan daar bovenaan. Brengt dat al een beetje druk met zich mee?
1: Nee, helemaal niet. Ik zie dat eerder als een positief punt. Zolang als je bovenaan staat en je kan er iets meer zetten en je hebt nog niet verloren, ja, dan moet je dat gewoon proberen vol te houden en meenemen. En ja, dan zien we wel waar het eindigt.
0: Ja, uiteraard. Volgende week is het eigenlijk al misschien al een topper, hè? Want Sparta Schaffen, daar moeten jullie naartoe en die volgen op 2 punten.
1: Ja, dat klopt. Dat is een van de ploegen waar dat op voor het seizoen ook al rekening hadden meegehouden omwille van het feit dat zij vorig jaar ook al eindronde hadden gespeeld. Dus het verbaast me niet echt op dit ogenblik, maar we zullen zien. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we zelf ons beste spel kunnen spelen. En dan denk ik dat wij van niemand schrik moeten hebben.
0: Nee, moet het dan beter dan gisteren?
1: Ja, het zal wel beter moeten dan gisteren. Ja, dat is een zaak die zeker is.
0: Ja, oké. Maar jullie hopen daar toch iets te kunnen rapen?
1: Ja, natuurlijk. Ik vind dat je naar elke wedstrijd naartoe moet gaan met het doel om 3 punten te halen. En tijdens de wedstrijd kan je dan zien hoe de situatie is en kan je eventueel bijsturen. Maar ik speel altijd om te winnen.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is een mooi uitgangspunt. En als jullie kunnen bevestigen wat jullie tot nu al gebracht hebben, dan ziet het er goed uit. Dank je. Proficiat met de overwinning, Jimmy. En succes volgende week.
1: Bedankt.
0: Goedenavond, hè. Dag.
1: Ja, goedenavond, dag.
0: Dat was Jimmy Noels, de trainer van Langdorp, na de 2-0 winst tegen Binkom B. En volgende week dus een topper bij de nummer 2 Sparta Schaffen. Dit is In Excess.

Een new sensation, dat kwam uit Australië van Michael Hutchins en In Excess. De resultaten in vierde provinciale F. Zoutleeuw B. Buningen 04, Houten Bunsbeek 09, Atlas Linter Waanrode 3-3, Goetsenhoven Glabbeek Zuurbemde 3-2. Doelpuntenfestival tussen Geet Bets en Rummen, daar, dat eindigde op 5-5. En Valaya Tienen tegen Halle is pas om 6 uur begonnen. Daar zien we Buningen aan de leiding met de 9 punten. En dat zijn er 3 meer dan Bunsbeek en Drieslinter B.

0: De Meisjes aan de Macht, een successingle van Jasmin was dat. We gaan naar het voetbal in Limburg, eerste provinciale. Helson, Helchteren, Koersel 0-0. Vlijtingen, Turkse Rangers 3-1. Hoeselt, Lindelhoeve 2-2. Velm, Herk-FC 2-0. Elen, Kortesem 0-4. Landen, Park Houthalen 1-1. Kadijk, Torpedo, Hasselt 1-0. En Anadol, Zonhoven, dat is een doelpuntenfestival geworden, 6-5. In de stand twee ploegen met 7 op 9, Vlijtingen en Hoeselt. En dan volgen Kortesem, Torpedo, Hasselt en Kadijk met 6 op 9. Herk is 9e met 4 punten. We gaan eens horen hoe de wedstrijd van Herk in Velm is verlopen bij de coach, dat is Alain Hermans. Alain, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 2-0 verlies in Velm, beetje verrassend toch of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Dus ik denk dat het is een ploeg die we toch altijd op voor het seizoen viseren. Dus ik bedoel dan op gebied van degradatiekandidaat. Maar een klein veld en ik heb het gevoel dat het ons minder ligt. Klein veld, weinig ruimte. En we hebben ons voetballend vermogen afgenomen door inzet en mentaliteit.
0: Ja, en dan moet je ontgoocheld zijn, neem ik aan.
1: Ik ben nog niet zozeer ontgoocheld. Ik bedoel, ik weet, we hebben een jongere groep en ik weet ook als trainer dat dat met ups en downs is. En gisteren was het meer een down, dus gebeurt.
0: Dat gebeurt in voetbal uiteraard. Volgende week wordt ook niet van de poes, hè. Hoeselt, een van de twee ploegen met 7 op 9, komt naar Herk.
1: Ja, per toeval heb ik vorig jaar dus Hoeselt getraind, dus voor mij wel een fijn wedstrijd. Maar het is wel verrassend, dus als je ziet in het klassement ook, het zijn de ploegen die van tweede provinciale gepromoveerd zijn, ja, die aan de leiding staan. Dus het geeft alweer aan, wat ik al zeg voor het seizoen, iedereen kan van iedereen winnen.
0: Ja, en misschien kunnen jullie dan wel opnieuw met de overwinning aanknopen.
1: Ja, ik moet zeggen, dus ik ben niet teleurgesteld in het spel wat we gisteren gebracht hebben. Dus ik denk dat dat zo positief is. Alleen, ja, het is mannenvoetbal, hè. Dus daar moeten we nog leren en daar moeten we sterker in worden.
0: Ja.
1: Maar een nederlaag is niet altijd een minpunt, hè. Daar kun je ook een goed leermoment van maken. En dat is toch de bedoeling als je met jongeren werkt.
0: Ja, uiteraard. Een jonge ploeg. En volgende week tegen Hoeselt proberen om dan de knop weer om te draaien.
1: Ja, ik denk, met jongeren moeten we de focus leggen op de thuiswedstrijd. Dus ik denk dat we mogen zeggen tegen een titelkandidaat vorige week een goede wedstrijd. Dus dat we thuis trachten het moreel zo hoog mogelijk te houden en ongeslagen blijven zo lang mogelijk. Dat is de uitdaging en de doelstelling toch.
0: Ja, oké. Tegen de betere ploegen kunnen jullie ongetwijfeld beter voor de dag komen blijkbaar.
1: Ja, het is ook zo hoe de trainer van de tegenstrever zei. We hebben het voetbal, het vermogen wat eigenlijk in grote getale heeft. Allemaal goede voetballers hebben het eruit gehaald door met mentaliteit en karakter te spelen. En daar moeten we beter in worden.
0: Oké, ik wens je dat zeker toe. Dank je voor het gesprekje, Alain, en succes tegen Hoeselt.
1: Jawel, dankjewel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Alain Hermans. 2-0 verlies in Velm voor Herk. Maar geen man overboord natuurlijk. De competitie is nog lang. Volgende week een nieuwe uitdaging tegen Hoeselt.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Govaerts Groep.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op

0: De Hollandse Walkers met O Landse Mie. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale A Limburg. Kaulille Hamond 3-3. Boorsum Tess Sportes Senderlo B 1-2. Turkse tegen Houthalen 0-3. Meeuwen Mechelen aan de Maas 0-1. Maasland Lutlommel 1-3. Exel op Glabbeek 0-1. Gruitrode Breebeek 2-0. En Paal Tervant tegen Peer 2-2. In het klassement twee ploegen met 7 op 9. Mechelen aan de Maas en Gruitrode. En onderaan heeft Paal Tervant zijn eerste puntje beet. We gaan eens horen bij de coach Nick Oeien. Nick, goedenavond.
1: Ja, dag Willem.
0: Een gelijkspel tegen Peer. Tevreden daarmee?
1: Ja, op voorhand gezegd zouden we daar moeten mee tevreden zijn, absoluut. Want Peer is een titelkandidaat, zoals er wel meerdere zijn in de reeks.
0: Mm-hmm.
1: Maar gezien het wedstrijdverloop is dit nu 3 keer op rij. En ik vertel welke week blijkbaar hetzelfde. Dat is de 3e keer op rij dat het een zeer duur puntenverlies geweest is.
0: Ja,
1: we zijn na een paar minuten op 1-0 voorsprong gekomen. We hebben gedurende de hele eerste helft de wedstrijd onder controle gehouden. Laat me wel zeggen dat Peer een zeer goede ploeg is, ook met heel veel individuele kwaliteiten.
0: Ja.
1: Maar we hebben dat mooi kunnen opvangen en dan zijn we een kwartier na de rust op 2-0 voorsprong gekomen.
0: Kijk eens.
1: Op die moment moet je die wedstrijd eigenlijk naar je hand zetten en doodmaken, maar je moet wel rekening houden dat Peer wel wat gaat veranderen. En een kwartier voor tijd zijn ze dan teruggekomen tot 2-1. Voor wel heel wat spelers in de ploeg die al heel veel gegeven hadden. Heeft ons genoodzaakt tot wat vervangingen. En wetende wat onze fysieke paraatheid is op deze moment bij al die gekwetsten.
0: Ja.
1: We hebben een aantal mensen op de bank zitten die wel wat minuten kunnen volmaken, maar altijd wel wat problemen hebben. Maar goed, daar heeft het zeker niet aan geleden. We hebben die wedstrijd eigenlijk met 2-1 moeten eindigen, maar in een 92e minuut volgen er nog een hoekschop. En zelfs nadat een rode kaart van de tegenpartij zijn ze allemaal naar voren getrokken en heeft zelfs de keeper mee naar voren gegaan en die heeft dus een 2-2 binnengekomen.
0: Toch ja, dat is... Dat is dan natuurlijk verrassend als een doelman nog meekomt en dan dat gelijkspel uit de brand sleept. Ja, het is zoals je zegt duur puntenverlies, maar misschien moet je je daaraan optrekken voor de volgende wedstrijden.
1: Ja, kijk, de conclusie is niet anders dan andere weken. We verdienen weer meer.
0: Ja.
1: Maar we lopen telkens op zo'n extreme situatie, waardoor dat we dan toch weer punten verliezen. En dat is geen mooi verhaal op zich.
0: Nee.
1: Anderzijds blijft dus hetzelfde verhaal staande van wij domineren stukken van elke wedstrijd. We hebben telkens zicht op meer.
0: Maar het komt er niet uit.
1: In de laatste minuten loopt dan telkens mis. Dus misschien is dat wel een betere basis om verder te werken natuurlijk. Hè.
0: Ja,
1: dus,
0: uiteraard. Volgende week naar Hamond, ook niet makkelijk.
1: Ja. Nee, gezien dus de reeks. Nou, ik zeg dat elke ploeg versterkt is, is Hamond een zeer zware verplaatsing. Maar we gaan ons daarop voorbereiden. Er kunnen misschien nog een paar gekwetsten terugkomen en we gaan zien wat we kunnen doen.
0: Oké. Ik wens je in ieder geval veel moed en hopelijk komen die geblesseerden inderdaad terug. Dank je, Nick, en succes volgende week.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Nick Oeien, de coach van Paal. Jammer genoeg de punten dus in de slotminuten uit handen gegeven. Maar 2-2 uiteindelijk wel een eerste punt. En misschien zit er wat in volgende week in Hamond. Afwachten maar. Intussen naar de Golden Earring met Buddy Joe.

0: De Golden Earring uit Nederland met Buddy Joe uit begin jaren 70. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale B Limburg. UV Hasselt, Wiebesmeer 2-3. Linkhout, Bovelingen opheers 2-3. Heide Hasselt, Kolmond 3-1. Moelingen, Hoepertingen 0-2. Diepenbeek, Biesen 4-1. Lummen, Lannaken 1-4. En Gravelo tegen Vliermaal 4-1. In de stand vinden we Diepenbeek en Hoepertingen bovenaan met 9 op 9. Linkhout is zevende, gedeeld zevende met 4 punten. Lummen heeft slechts 1 punt op de 13e plaats. 2-3 verlies voor Linkhout is horen bij de coach Jelle Aerts. Jelle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 2-3 verlies op eigen veld. Verdiend of had er meer in gezeten?
1: Nee, het was zeker niet verdiend. We hebben 2-1 voorgestaan tot minuut 92.
0: Oei.
1: En dan begon de scheidsrechter heel gekke dingen. Een vrije trap die er helemaal geen was, begon die opeens terug te halen, want de bal was al buiten. En toen opeens kregen we een fout tegen uit die vrije trap. Scoorde uit buitenspel en plus de keeper wordt nog getorpedeerd van ons. Dus dat dan 2-2. En nadien Mus later nog een volleybalbal eigenlijk actie in het middenveld. En die mogen gewoon doorspelen en daar komt nog de 2-3 uit. Dus een heel beladen en heel vervelend einde. Ja,
0: ja, dat is bijzonder zuur natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. Dat was niet correct. Dat hoorde het echt niet te zijn. Maar dat was ook heel veel frustratie na de wedstrijd. Ja. Gewoon beelden.
0: Dat kan ik me inderdaad voorstellen. Volgende week ook een moeilijke wedstrijd, hè? Naar Hoepertingen, een van de ploegen bovenaan.
1: Ja, klopt. Ik ken de ploeg, ik ken wel een aantal spelers van de ploeg, dus ik ben wel voorbereid, maar we gaan proberen daar wel iets te rapen natuurlijk. Maar ze zijn goed bezig, dus dat wordt sowieso moeilijk, maar we gaan er wel alles aan doen.
0: Ja, toch proberen je op te trekken aan het geleverde spel van de ploeg.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké, goed. Ik wens je daar alle succes mee. Dank je alvast voor de toelichting, Jelle.
1: Ja, geen probleem.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Jelle Aerts, de coach van Linkhout. Heel zuur natuurlijk in de slotfase de voorsprong uit handen moeten geven. 2-3. En volgende week een verplaatsing naar een van de leiders, dat is Hoepertingen. En dit is Grapefruit met Deep Water. MUZIEK

Ja, maar oppassen dat je niet verdrinkt in dat deep water. Dat was Grapefruit. Voetbal, derde provinciale A, Limburg. Steevoort, Hade Skiwit B 2-1. Biesem B, Herk FC B 3-0. Torpedo Hasselt B, Münster Bilze 5-6. Habo Borgloon, Belicia Bilze B 1-3. Jeuk tegen Godsheide 2-1. Nieuwerkerke Halverweg Zonhoven 2-0. Zutendaal Schoonbeek Bilzen B 1-1. Herksport Zonhoven B 0-3. Drie ploegen met het maximum, dat zijn Zonhoven B, Belicia Bilze B en Nieuwerkerke met 9 op 9. Herk FC B moet het onderaan stellen met nog geen punten.

0: Debbie Harry en Blondie met Heart of Glass. We gaan naar het voetbal in vierde provinciale B Limburg. Helson Helchteren B Bolderberg 1-4. Halen FC Beringen 0-3. Ham United Linkhout B 5-0. Heusden Zolder B Lumme 2-3. Lumme B wel te verstaan. SK Meldert Loksbergen 2-0. En Leopoldsburg B Turkse FC B 5-5. Aan de leiding enkel FC Beringen met 9 op 9. 3 punten meer dan 4 ploegen. Maar de 3 van die 4 hebben een wedstrijd minder gespeeld. En intussen is het ook duidelijk geworden deze week dat HSC Beringen volledig forfait geeft en dus niet meer in actie komt. FC Beringen gelukkig wel en bovenaan het klassement. Is horen bij de coach Jeroen Huismans. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Was het makkelijk tegen Halen gisteren?
1: Makkelijk is veel gezegd. Het was een heel moeilijk bespeelbaar veld. Ja. Met ons voetballende ploeg. Maar we hebben uiteindelijk toch over de streep getrokken.
0: Met 3 doelpunten.
1: Ja, we waren heel de hele wedstrijd wel dominant. Maar het is toch altijd maar moeilijk als onder de rug maar 1-0 is. Dan kan voor de tegenstander elke bal wel eens goed vallen. Dus
0: ja, dus in ieder geval goed voor jullie. En 9 op 9, dat is een goede start. Hè?
1: Zeker, zeker. Daar zijn we heel tevreden mee. Als we binnen 2 weken de topper moeten spelen tegen Ham, of binnen 3 weken, dan willen we toch eigenlijk met het maximum van de punten tegen hen beginnen. Dus,
0: ja, dat zou mooi zijn. Hè? SK Meldert is de volgende tegenstander. Die hebben nog maar 2 matchen, 6 op 6 ook. Dus dat is misschien ook niet te onderschatten dan.
1: Nee, helemaal niet. Ik was vandaag een helft gaan kijken naar hun. Dus gaan kijken hoe ze speelden. Dus ze winnen opnieuw 2-0. Dus ja, ook veel kans gecreëerd als Meldert zijn. Dus het zal een moeilijke wedstrijd worden voor ons.
0: Ja, maar jullie willen graag dat maximum behouden.
1: Dat willen we zeker, ja. Dat klopt.
0: Ja. En deze week lekte het nieuws uit dat HSC Beringen de handdoek gooit voor dit seizoen. Een beetje vreemd verhaal ook, hè?
1: Ja, dat is waar. We hadden het wel zo'n beetje een vermoeden dat dat ging gebeuren. Want ja, dat klopte eigenlijk allemaal niet wat ze allemaal toen waren. Dus ja, enerzijds hadden we wel een beetje verwacht van dat ze gingen stoppen.
0: Ja. En geen wedstrijden meer tegen hen. Dus een extra vrije dag die dan wordt ingeschoven natuurlijk. Hè.
1: Ja, vrije dag. We hebben al een oefenwedstrijd voor hen gepland voor hun. Dus een vrije dag kan ik ook niet noemen. Maar we hebben de wedstrijden al naartoe gebeld om een wedstrijd aan te nemen. Om toch dat weekend te kunnen spelen. Dus,
0: ja, oké. Okay. Dus dan gaan jullie een andere oefenwedstrijd spelen.
1: Yes, ja.
0: Ja, oké, goed. In ieder geval een goed begin van de competitie voor FC Beringen. Dus voorlopig alles volgens plan. Hopelijk kunnen jullie die lijn volgende week in Meldert doortrekken. Dank je voor de toelichting, Jeroen. En succes volgende week.
1: Oké, dankjewel.
0: Goedenavond. Ja, dag. Dat was Jeroen Huismans, de coach van FC Beringen, na de 9 op 9. En volgende week dus die verplaatsing naar Meldert.

0: Ze waren niet te zien, wel te horen. The Invisible Man, dat was Queen. We gaan naar de zaalsporten, want die zijn ook weer begonnen dit weekend. Zaalvoetbal om te beginnen. En dit zijn de resultaten in de tweede klasse B, want daar is Futsal Chocudo Aarschot in terechtgekomen. Wellen tegen Meeuwen 5-2. Turnhout Malle tegen Baraka Maasmechelen 4-3. Ranst Chocudo Aarschot 4-10. Antwerpen de Future Academy tegen Luik 2-5. Houthalen La Baraka tegen Lierse 5-2. En Spartak Sint-Truiden tegen Hoboken 4-10. 4-10 was de overwinning voor Chocudo Aarschot. Is horen bij de voorzitter Dirk Arnoets. Dirk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goed begin van het seizoen, hè? 4 tegen 10.
1: Daar wil je direct over voor tekenen. Hè. Eerste match is altijd belangrijk. En als je die kunt winnen, dat geeft de nodige motivatie naar de volgende wedstrijd toe. En dat is voor iedere club moeilijk. Maar ja, we hebben het goed gedaan, ik zal het zo zeggen.
0: Oké, dat is alvast een goed gevoel na de eerste wedstrijd. Want jullie willen bovenaan meedraaien, neem ik aan. Hè?
1: Wij willen meedraaien, laten we zeggen, naar de top 5 spelen.
0: Ja.
1: Dat dan de 4 is, 5 of 6, dat maakt niet veel uit. Dat is onze ambitie dit jaar. En we weten ook op voorhand dat Hoboken de ploeg is die waarschijnlijk misschien een seizoen gaat rondmaken zonder nederlaag.
0: Oh ja.
1: Ik zou daar niet van schrikken. Vorig jaar was het ook voor hun en voor Genk ook zo.
0: Ja.
1: Dus ze zijn nu nog sterker geworden. Dus ja, ik denk... En voor de rest zal het een heel spannende competitie worden van nummerke 2 tot nummerke 8, 9. Dan gaat het een heel spannende competitie worden, want ik denk dat er veel ploegen, het is een heel zware reeks, aan elkaar gewaagd zijn.
0: Ja, oké. Dus iedereen kan van iedereen winnen. Is dat ook tegen Wellen, jullie volgende tegenstander, het geval?
1: Ja, hopelijk. We spelen thuis. Thuis kunnen we altijd iets meer. Maar ik zou zeggen, Wellen heeft wel het voordeel. Wellen is een ploeg die in tweede ook al jaren top 2, top 3 speelt.
0: Ja.
1: Zoals de laatste 3 jaar. Dus we weten dat die een hecht en homogeen en ervaring lijkt blok hebben. Dus ik denk dat we daar... we gaan proberen. Kunnen we voor de verrassing zorgen? Dan gaan we dat doen. We gaan ons best doen. We zullen zien. Maar ik denk dat eigenlijk wel eigenlijk normaal gezien
0: de favoriet is.
1: Misschien wel iets beter, de betere ploeg zal zijn dan wij.
0: Oké. We zullen vrijdagavond weten hoe het afloopt en dan horen we dat zondag ook van jou. Dank je voor het gesprekje en succes tegen Wellen, Dirk.
1: Dank u.
0: Goedenavond en dag. Dat was Dirk Arnoets na de 4-10 winst van Chocudo Aarschot in Ranst. En volgende vrijdag eerste thuismatch tegen Wellen.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel.

0: vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

The Key, The Secret van de Urban Cookie Collective. Ook in het basketbal is de competitie dit weekend begonnen. En we kijken even naar de uitslagen in eerste provinciale met drie clubs uit de regio. Aarschot is goed begonnen tegen Bertum, 96-64. Ook Toyota Wouters Diest, dat is teruggezakt uit de tweede landelijke, heeft gewonnen, 61-57 tegen Leuvenbeers C. Enkel Klem Scherpenheuvel is begonnen met een nederlaag. 79-91 werd het tegen Kortenberg. En als we naar het programma van volgende week kijken, dan zien we dat Aarschot op verplaatsing moet naar Dilbeek. Klem Scherpenheuvel naar de Leuvenbeers C. En Toyota Wouters Diest trekt naar die andere club uit Leuven, Phoenix Leuven. Ah, zo is dat.

Ja, dat gaat over het ontbijt, denk ik. Hè? Bread and Butter, de new beats uit de 60s. En dan naar het volleybal. Ook daar zijn ze eraan begonnen. In de derde klasse C is Golazo Averbode goed begonnen met een overwinning. 3-0 tegen Achel B. En volgende week dan is er een nieuwe thuiswedstrijd voor de mannen van Averbode. Dan ontvangen ze Zoersel B. Bij de vrouwen in de tweede provinciale B, daar stond er een clubduel op het programma tussen Golazo Averbode B en Averbode A. En uiteraard is het het A-team dat aan het langste eind heeft getrokken. Het werd 0-3. Volgende week spelen de A-dames van Golazo Averbode tegen Wijchmaal C. En dan kijk ik nog even naar wat er in de Jupiler Pro League aan het gebeuren is. Zulte Waregem speelt tegen Charleroi. Het is daar 0-1 momenteel. En La Louvière Kortrijk, dat is een wedstrijd in de kelder van de Jupiler Pro League. En La Louvière leidt met 1-0. Zo, en dan hebben we het gehad voor deze editie van het Demerstad Sportcafé. Zometeen een beetje rustiger aan met Easy Listening door Michel de Groot. En we brengen jullie al een beetje in de stemming met een rustige van de Scorpions, The Wind of Change. Nog een fijne zondagavond intussen en heel graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs de vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
4: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Het zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is, waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
3: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt het een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een kleine groep in Granada. Hij haalt het voor de Italiaan Romele. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerware, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
8: Ja, ik zie alles hoor.
9: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
8: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
9: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

luistert Easy Listening op deze zondagavond 13 september. En we begonnen iets over acht met Sting. Nadien hoorde je nog de Eagles, Atomic Kitten en zo net nog Gary Rafferty, Baker Street. Er zijn heel wat openstaande vacatures bij de gemeente Tieltwingen, dus jij kan dat team gaan versterken als je wil. Solliciteren, dat kan nog tot uiterlijk 24 september, bij voorkeur via het e-learning.

Mooi van Crystal Gill. De stad Halen laat weten dat als je nog oude grijze huisvuilzakken hebt zonder gele stippen, je die nog kan gebruiken tot en met 31 maart 2027.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een stem als een klok. Marvin Gaye uit 1964 hier bij Easy Listening. De Zoutpot, dat is het gemeentelijk infoblad van de stad Zoutleeuw. En doorgaans valt de papieren versie in je brievenbus. Maar wist je dat je die ook kan online lezen? Dus de editie van september-oktober kan je ook online terugvinden op zoutleeuw.be.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
6: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
7: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
6: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D in Halen.
8: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
9: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
8: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
10: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Team from Cheers. Ja, ik moet toegeven, ik ben eigenlijk nooit echt fan geweest daarvan, dus ik kan er niet over mij praten. Je hoorde de debuutsingle van Gary Portnoy uit 1982. We sluiten dit eerste deel af van de Easy Listening. Tot zometeen na het nieuws. Thank

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. In ons voetbal is Charleroi gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Het werd 0-1. In het klassement staat Charleroi vierde met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. Zulte Waregem is vijfde. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een klein groepje in Granada. Hij haalt het voor de Italiaan Romilly. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser. Nog zo'n 19 graden dan.

0: Gérard Lenormand bij Demerstad. En ik vermoed dat u hem allicht niet alleen kent van La Ballade des Gens Heureux, maar ook van Voici les Clés.
1: Van 8 tot 10, Easy Listen.

0: je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Short People, Randy Newman. Tot aan het eind van deze maand, dus tot en met 30 september, is het Maïsdoolhof aan den Egger in Scherpenheuvel doorlopend geopend. De uitkijktoren biedt een uniek zicht. Je kunt tevens het nieuwe fietsparcours door het Doolhof uitproberen.

0: Praying for Time en George Michael. Jouw talent verdient een job die bij je past. Misschien is dat wel bij Herk de Stad. Je kan altijd eens kijken naar de vacatures die openstaan en solliciteren via www.herkdestad.be/vacatures.
1: Easy listening.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Susan Vega bij Demerstad en Easy Listening. Binnenkort is het feest in Scherpenheuvel-Zichem. En dat gaan ze daar vieren met een muzikaal feestweekend. En dat ter ere van 20 jaar Den Egger. En dat is vooral gepland dan in het weekend van vrijdag 25 en zaterdag 26 september. Je kan alles terugvinden hierover op www.denegger.be.

0: Johan,
1: ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk. Of Hellensebaan 97, Diest.
6: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
11: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

Een mooi drieluikje daarnet. Bobby V, Greenfield en Cook en zo net nog Rob de Nijs. Een kleine tweetal uur geleden trokken we de registers open van Easy Listening. Wel kijk, ja, het is tijd geworden om ze terug te sluiten, om af te ronden. Ik wens je nog een fijne zondagavond met Frits. Ik ga jullie nog even laten genieten van Boyzone en Sam Cooke. Wonderful World. Voilà.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van Katzand tot De Pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: En wat nu? Terug naar de classic hits. Classic hits. Demerstad.
1: Demerstad, hou hem vast.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: 19. Dat ligt veel verder van mijn leeftijd verwijderd dan 90. Rock Me Gently. Bruske bewegingen zijn inderdaad uit een boze. Van harte welkom en Michel bedanken wij voor zijn bijdrage.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: Wij gaan door, want opgevers winnen nooit. Is een

Do you think I'm sexy? Ik heb je het bij het begin van het programma al duidelijk laten aanvoelen dat zulks een van mijn allerlaatste bekommernissen is. Zolang de gezondheid maar goed is en blijft, zowel lichamelijk als mentaal.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

I want to hold your hand. Wij laten ons nu leiden door de geschiedenis voor deze 13e september. In 1394 werden de Joden uit Frankrijk verdreven op bevel van Karel VI. In het Israëlische Tel Aviv werd in 2022 een grafgrot ontdekt met kostbaarheden uit de tijd van farao Ramses II. En in 2004 wordt Amélie Mauresmo de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Voor haar werd die plaats 44 weken lang ingenomen door onze Justine Henin.

Black Shadow. Net als de aarde draait de maan om zijn as. Omdat zulks even snel gebeurt als onze aarde, zien we steeds dezelfde kant. De zogenaamde achterkant van de maan bleef onbekend, totdat de Russische sonde er in 1959 foto's van nam. Maar wat is er romantischer dan bij volle maan je liefde te kunnen verklaren?

0: Sweet for my sweet. Wij hebben nog heel wat in petto voor jou tijdens het volgende uur van dit programma. Na de formatie Azotto laten we Belga je nieuwshonger stillen.
1: Zondagsoiree met Frits van Perk.
0: Heel graag, tot straks.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstensson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
4: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dat eigenlijk nog vijfde geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
3: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. En in ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. En Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Het is overduidelijk. De nachten worden langer. Zo komt morgen de zon pas op tegen 7:09. En dan zit Chris hier aan de microfoon om je goed gehumeurd te laten opstaan. Goed gekozen, want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Hungry like a wolf. Gelukkig is het geen volle maan. Die komt er pas aan tegen 26 september.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Beek!
0: Van harte welkom in onze kring.
3: Love is a burning thing.

op FM, op DAB+ en overal via de app en radiodemerstad.be.

¿Qué será mi vida? Dat kunnen we beantwoorden met Wel en Doris Day. ¿Qué será, será? Wie naar de KVT-productie Misbus is komen kijken in Diest, weet dat daar gebruik werd gemaakt van ¿Qué será? Van José Feliciano. Maar voor de rest blijft het onder ons. Well.

0: Can't Stop the Music. Alsof we dat zouden willen. Zonder muziek immers is er geen radio. En dus zouden wij gewoon aan de deur vliegen als presentator van dit programma.
1: Frits van Perk!
0: En ja hoor, dat zou ik erg spijtig vinden. Hopelijk is dat wederzijds.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik hou van alle vrouwen. En ik hou van alle luisteraars, ongeacht hun sekse. Wel rekening houdend met een vriendelijke omgang. Aan Engerts hebben wij een broertje dood.

0: Sexual Guarantee. Ik vrees dat mijn houdbaarheidsdatum al lang verstreken is. Voorbij zo'n zeggen ze ook dit programma. Want over enkele minuten wil klinkt de tijd zijn van middernacht.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée.
1: Frits van Perk.
0: Met Soul to Soul maken we ons vertrekkens klaar voor naar moeder de vrouw te gaan. Bedankt voor het luisteren, een fijne week en heel graag tot komende zondag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. In Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstersson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. En in het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
4: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nog niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
3: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. In Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstersson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. En in het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
4: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
3: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Polen verhoogt mogelijk de staat van paraatheid na recente Russische aanvallen vlakbij de grens, heeft de Poolse premier Tusk laten weten op een persconferentie. Aanleiding de droneaanvallen op strategische spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Volgens Tusk valt niet uit te sluiten dat ook Pools grondgebied geraakt wordt en moet het land zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn de lichamen van twee overleden vrouwen aangetroffen. Het Brusselse parket bevestigt de vondst. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parket zijn met een groot onderzoek gestart. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben gisteren 2 ton afval verzameld aan de kust. De grote opruimactie vond plaats bij 17 surf- en beachclubs tussen Katzand en de Pannen. De actie was ook broodnodig, want jaarlijks komt er 20.000 ton vuilnis bij in de Noordzee. 80% van dat plastic spoelt